0: zvinonzi usabvunza kuti hurumende ichandiitira chinyi. Bvunza kuti ndoitei ndibatsire hurumende yangu. Saka hatisi kukanganisa here tichirega dzimotikari hombe dzichiuraya migwagwa yagadzirwa nehurumende. Yasvika nguva yekuti kwete. Ngatibatanei pachirongwa Road Fest paYa FM.
1: YaFM.